nu mooi, hoe eng aan zijn oog. Zing kuchen tijd, zij door te zijn. Ik wil naar binnen zingen, nu mooi.